Heel de na. Oh, dan kom je van je koffie of willen uitzalen. Wel aan mijn stas voor je hoop. En dat is een liedje uit mijn mokoi. Frost van mijn zolen. Maar ook in je pisse kong. Waar een haai. Mij het zou maar van hoe bang is al die pisse lena. Wat een man op koffie. Ook kan je nog aan mijn eigen taal zo mooi. Zolen. Mokoi. Ya, avui amole loaru loe num kuka. Ai, malole soy fua viele tu ovo ya olena te vala umai. Ya wo mo fa fo fo listala le u ya le suga ya mes fo fo tu. Ya vi i ai pele tatu wa mo fu le fa fo wino tatu proclama. Ai, si mai ala fa fo ga mai tatu pesele am colosia tu chamoa a. Tato telefoon te peneina ma fonga mai fitelenga ya outanga vaya tipi outanga vaya.